0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander. Familieradio. En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Het is 3 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem.
2: Dit is hem.
1: Families Prachtpraat.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.
1: Families Prachtpraat.
4: Wim Leijs met Viens danser.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Familieradio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Let my DJ stay my life.
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt.
3: Familieradio.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: klinkt
1: en het zingt. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
2: Familieradio.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Dit is Familieradio.
1: Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Familieradio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Let my DJ save my life.
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt.
3: Familieradio.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Zo dadelijk bij Familie Radio. Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Tussen 11 en 2 het overzicht van de 40 populairste platen hier bij ons op de radio, bij Familie Radio. En deze week is de gouden plak voor Amber en Dylan, Jorde, per ongeluk. En zo, beste vrienden, zijn wij weer vertrokken voor een nieuwe aflevering van De Wekker Radio.

0: Lies, het is een klassieker die het tegenwoordig nog altijd goed doet op feestjes. Met het Smitje hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, het is woensdag vandaag, woensdag de 20e. We zitten in het midden van de week en eens deze week uit is, zullen we weer samen kunnen genieten van een heerlijk verlengd weekend. Het is dus iets om naar uit te kijken en dat doen we samen hier elke dag van de week, 's ochtends tussen 7 en 10 in de Wekkerradio.
1: Familie Radio.
2: Het swingt de pan uit.
3: Z-

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
7: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

De vrolijke muziek van Familie Radio, ook elke dag in de Wekker Radio natuurlijk. We beginnen om 7 uur 's ochtends en we gaan gewoon in één rechte lijn door naar 10 uur deze voormiddag. Ook op deze woensdag, met nu deze muziek hier. Dit is Chris.

muziek uit Vlaanderen, de jaren 80, met Chris de Bruyne en Je suis Gaga. Het trekt een storing over het land, met regen of buien die onweerachtig kunnen zijn. Het wordt wat zachter, met vrijwel normale temperaturen voor de tijd van het jaar. De maxima die schommelen vandaag ergens tussen 14 en 18 graden. Vanaf morgen is het enkel nog wisselend bewolkt, zou er geen regen meer mogen vallen. En naar het weekend toe zouden we zelfs zomerse taferelen krijgen.

een nieuwe dag beginnen met de muziek hier bij Familie Radio. Een heerlijke kop koffie en misschien wel een stevig ontbijt om met beide benen direct sterk in de dag te staan. Blijf vooral in de buurt van de radio, waar je ook bent. Je kan altijd meeluisteren, zeker als je dat digitaal doet. Op sommige plaatsen kan dat via DAB+, op andere plekken weer gewoon via de radio. Maar heel gemakkelijk wordt het natuurlijk gewoon digitaal. Meeluisteren op je smartphone, waar en wanneer je maar wil en geen moment hoeven te missen. Dat is gewoon toch het summum, ook op deze woensdagochtend, hier bij Familie Radio in de Wekkerradio.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Muziek uit het midden van de jaren 70 op woensdagochtend in de Wekkerradio bij Familie Radio. Glen Gamble, je had hem misschien wel herkend met zijn Rhinestone Cowboy. Ondertussen hebben we ook al 9 jaar geleden moeten afscheid nemen. Het was in de zomer van 2017 dat hij het aardse ruilde voor wat anders. Gelukkig heeft hij wel een mooie muzikale erfenis achtergelaten. Goedemorgen beste vrienden, je luistert naar de Wekkerradio hier bij Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Ik ben Piet en ik neem je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag. Familie.

De wereldwijde doorbraak van Shakira was er in 2001 met Whenever, Wherever. Ondertussen zijn we 25 jaar later en doet ze nog altijd mee. Je hoort ze met de Zoo hier bij Familie Radio. Goedemorgen, het is bijna 8 uur. Welkom in de Wekkerradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De bestuurder van 17, die vrijdag crashte in Brasschaat, is nog altijd niet verhoord door de politie, maar dat komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was of niet. De politie vraagt nu beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen, goed voor 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt ook steeds weer wat aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet. Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft voorlopig stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nu toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt dus mogelijk verandering in omdat het te lang duurt. Normaal passeert 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. We beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zon en temperaturen rond 26 graden.

Goedemorgen, de Wekkerradio bij Familie Radio. Elke dag van de week van 7 uur 's ochtends tot 10 uur in de voormiddag. De dag is mooi gestart, muzikaal, maar het weer dat is op dit ogenblik nog een beetje minder. Nu, er is sowieso beterschap op komst, beste vrienden. Want naar het einde van de week toe gaan we betere temperaturen krijgen. Zal de zon meer te zien zijn en wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren.

0: je hart.
1: Goedemorgen, je luistert naar de Wekker Radio hier bij Familie Radio. En ik mag hopen dat je een deugddoende nacht hebt gehad, want ik las vanochtend al op het internet dat volgens de wetenschap wij met z'n allen veel te laat gaan slapen. Te laat is natuurlijk subjectief. Wat is te laat? Wat vroeg is voor de ene, is heel laat voor de andere en omgekeerd. Maar hoe zit het met jou? Vind je van jezelf dat je op tijd in je bed kruipt, dat je voldoende slaapt en vooral dat je 's ochtends dan echt uitgeslapen bent en veel hoesting hebt om aan de dag te beginnen?
2: Het klinkt 24 uur per dag.
3: Familie Radio.
2: Swing de bal uit.

0: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 13 78 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio. Familie.

rustig op woensdagochtend in de Wekker Radio met net nog Herbert en Duizend Keer. Op een heel rustige manier aan de dag beginnen, dat is misschien ook wel nodig, omdat je niet helemaal uitgeslapen bent. En dat is voor een groot deel je eigen fout, volgens de mensen van de wetenschap. Want ik vond een artikel op het internet waarin beweerd wordt, en ook gestaafd wordt, dat we met z'n allen veel te laat gaan slapen. Nu, ik vind het een heel subjectief gegeven, want wat is laat en wat is vroeg? Hoe laat of hoe vroeg kruip jij s'avonds in bed en ben je dan 's ochtends helemaal uitgeslapen? Heb je de kans om vroeg onder de wol te gaan of moet je s'avonds toch nog een paar dingen doen? De kids en zo verder enzovoort. Nog een leuk gesprek hebben, een beetje televisie kijken. Hoe zit het bij jou? Je kan en je mag reageren door gewoon een bericht te sturen. En ik zorg ondertussen voor muziek met Suzanne en Freek. Soms voor

0: goede nieuws is dat Suzanne en Freek weer volop aan het optreden zijn. Minder is natuurlijk dat we allemaal weten dat het niet zo goed gaat met Freek. Al voelt hij zich, naar eigen zeggen op dit ogenblik, uitstekend. En daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn. Of het weer vandaag ook uitstekend wordt, dat is natuurlijk een ander paar mouwen. Ik pak het weerbericht er even bij. En ik zie dat er vandaag weer een storing over het land zal trekken. Regen of buien zullen ons deel zijn. Het wordt wel wat zachter met vrijwel normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En een normale temperatuur, die zou ergens bij 18 graden moeten uitkomen vandaag.
1: Familie Radio, met al je vrolijke Vlaamse vrienden.

0: Heel zonnigs op woensdagochtend in de Wekkerradio hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden. Was er nu nog wat zon bij geweest vanochtend? Dan was het helemaal optimaal geweest.
1: What?

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: La Italia, dolce far niente en een mooie zomervakantie. Daar kan je op dit ogenblik alleen maar van dromen. Gelukkig was de muziek er toch al bij met Toto Cutugno en L'Italiano. We komen straks terug naar Vlaanderen met Wiltura. En ja, niet vergeten hè.
1: Dit is Familieradio.
2: De groet!

0: zet er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Wim Leys was afgelopen zaterdag de hoogste nieuwkomer in Peter Naessens Vlaamse 40. Het overzicht van de 40 populairste platen hier bij ons op de radio kwam van niks zomaar binnen op nummer 10. Dat belooft dus voor de komende weken.

was de dans en hitparade muziek uit het midden van de jaren 80 bij ons hier in Vlaanderen. Je hoorde Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul en waarschijnlijk nog veel meer. Goedemorgen beste vrienden, je luistert naar de Wekkerradio hier bij Familie Radio. We zijn samen onderweg naar 10 uur en dit is een specialeke.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

voor morgen. Als de zon nu nog wat meer zou willen meewerken, dan zou het vandaag wel eens een mooie woensdag kunnen worden. Maar ik zou er niet te fel op hopen, beste vrienden, want de wolken spelen ook nog een prominente rol. Pas tegen het einde van deze week gaan we echt weer lente beleven.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur. Voor jou.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Jeroen van der Boom en zijn slapeloze nachten. Toeval, maar we hebben het er vanochtend nog over gehad hier in de Wekker Radio. Niet meteen over de slapeloze nachten, maar wel over het feit dat wij met z'n allen, volgens de wetenschappers, veel te weinig zouden slapen. 'S Avonds veel te laat in bed, 's ochtends veel te vroeg op en niet genoeg nachtrust. Het is natuurlijk altijd subjectief, vind ik, want de ene heeft al wat meer slaap nodig dan de ander. Ikzelf bijvoorbeeld kruip er elke avond toch op een deftig uur in.

0: Het uitstelgedrag van Bart Kuil. Manjana, manjana, we doen het morgen wel. Maar ook eerst even kijken wat er vandaag nog allemaal zal gebeuren. Er trekt op dit ogenblik een storing over het land met regen of buien die zelfs op sommige plaatsen onweerachtig kunnen zijn. Het wordt wel zachter met vrijwel normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Maxima ergens rond 18 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met meer opklaring in het noorden van het land en eventueel nog wat regen in het zuiden van het land. Maxima morgen tot 19 graden. Vrijdagochtend beginnen we nogal mistig en overtrokken, vooral in de kuststreek. Overdag wordt het rustig en zomers weer. De temperatuur stijgt vrijdag al naar 22 graden.
1: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Familie Rijn.

Lied voor kinderen van Dimitri van Toren. Heel fijn om nog eens terug te horen op deze woensdagochtend. Of woensdagvoormiddag. Het is ondertussen bijna 9:45 geworden. Je luistert naar de Wekkerradio hier bij Familieradio. En dit is Maarten Koks.

0: Volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

start van je dag heb je zeker niet gemist. De juiste reflex die heb je gehad. Gewoon wakker worden met Familie Radio en de Wekker Radio. Graag tot morgen om 7 uur.

0: Klaus Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zonnetemperaturen rond 26 graden.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: begin regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zonnetemperaturen rond 26 graden.
1: Familieradio.
2: Familieradio. Het zwikt als geen ander.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen, ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man

0: Dus ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood. Een agent is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja!

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt...

0: Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vrijdag. Het is 12 uur.
1: In Deurne, in de provincie Antwerpen, is gisteravond brand uitgebroken in een woning. Dat is bevestigd door de lokale politie. Een bewoner raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. De Amerikaan die besmet raakte met het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is een medisch missionaris die aan het werk was in de oostelijke provincie Ituri. Dat heeft Serge, de christelijke organisatie waarvoor hij werkt, bekendgemaakt. Dr. Peter Stafford is onderweg naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse generaal en hoogste commandant van de NAVO in Europa, Alexis Greenwich, heeft na een overleg met militaire leiders van NAVO-landen in Brussel gezegd dat de Verenigde Staten de komende jaren nog meer troepen zullen terugtrekken uit Europa. Het besluit wordt volgens bronnen vrijdag formeel bekendgemaakt in Brussel. Het Pentagon blijft Europa wel de bescherming van zogenaamde nucleaire paraplu bieden. De Iraanse hoogste leider Mojtaba Khamenei heeft de Iraniërs opgeroepen om meer kindjes te krijgen in het belang van het land. Khamenei, die sinds zijn aanstelling in maart niet meer in het openbaar verscheen, deed oproep in een brief. Play-off van het voetbal heeft dan daar een gouden zaak gedaan in de strijd om Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat op 2 punten van Standaard. Westerlo volgt op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barrages. Ook Charleroi en Leuven speelden gisteravond tegen elkaar, daar werd het 1-1. Er is verwachting, het begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden, donderdag droog maar bewolkt, 23 graden, vanaf vrijdag zomers veel zon en temperaturen tot 26 graden.
0: En dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
2: Here we go. Families Prachtplaats.
4: Wim Leijs met Viens danser.

Een bijzonder fijne woensdagmiddag. Je hoorde net Wim Leijs met onze prachtplaat Viens danser. Een nummer die we ook kennen van Gilbert Montagnier. Goedemiddag dus. Zometeen hoor je Dua Lipa met Houdini. We gaan dus toveren en zijn dus heel blij dat we samen zijn tot een uur of twee.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Hey, goedemiddag. Je hoorde net Dua Lipa met Houdini. Blij dat je bij ons bent. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Het is iets over 12 uur intussen. En we kregen gisteren dramatisch nieuws voor Margriet Hermans. Er is een zeldzame kanker bij haar aangetroffen. En we wensen Margriet van hieruit heel veel steun toe vanwege het volledige familieradio-team. En hier is Margriet Hermans met een van haar mooie singles. Niets houdt me tegen.

Dat kan er niet wel harder. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Hij weet er nog steeds mee te scoren. Je hoorde Peter Koelewijn, intussen 85 jaar. Je hoorde Klap maar in je handen. Andere singles die we ook kennen van Peter Koelewijn is onder meer Kom van dat dak af. Wij nu naar Johan Veugelers, want Johan die maakte een herwerking van een Kia-klassieker. Je kent zeker nog wel Zaterdag. Wel, Johan Veugelers die maakte van die Zaterdag is Krapulekesdag een nieuwe versie.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En je hoorde Céline Hermans en ook aan Céline heel veel sterkte toegewenst bij toch wel het harde bericht die we kregen over Margriet Hermans, de mama van Céline met de zeldzame kanker. En intussen raakt ook bekend dat Misha Mara Margriet Hermans zal vervangen. En dat enkel maar omdat Margriet het zelf heeft gevraagd aan Misha Mara. En Misha zal de show lekker blijven hangen, vervangen in Middelkerken.

beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zonnetemperaturen rond 26 graden.

0: We openen de deuren van het Vlaams Muziekarchief. Duik mee in het verleden.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken,

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haar.

spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Ben je wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.
1: Een liedje over Helena. Je hoorde uit de jaren 70 deze mooie herinnering van Hugo Rasput. En dit is Giovanno op deze woensdagmiddag. Zit je nog aan tafel? Smakelijk eten.
2: Laatste traan is zojuist gevallen. Het einde is in zicht.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen, ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dat was Milo met Howling at the Moon. Ook alweer van bijna 10 jaar geleden. Straks nog de nieuwe single van Sam Goris. We hebben al heel wat regen gekregen, ook gisteren. Maar je kunt er maar het beste van maken. Hè? Singing in the Rain. Dit zijn Sheila B. en The Devotion. We trekken terug naar de jaren 70.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Familie Radio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Nog tot een uur of twee zijn we samen op deze woensdagmiddag. Intussen al de 20ste mei. En je hoorde net de groep America met A Horse With No Name. En zo zaten we in de jaren 70. We trekken nu op deze woensdagmiddag naar de kermis. En dat met Laura Lien en de Romeo's.

Phil Collins was dat met Easy Lover, wist de top te halen in 1984. En dit is de nieuwe single van Veronique K. Margarita en Tequila heet die nieuwe single. En als je heel veel Vlaamse artiesten wil zien, wel, hou dan zeker onze Facebookpagina in de gaten, want Familieradio komt naar je toe deze zomer.

Ja, een hele zomer lang zullen we in Merkem, in de Kippen, samen met Paul Bruna, familieradio Zomert gaan uitzenden. En jij kan er ook bij zijn. Alle info verkrijg je via de website van familieradio of ook via onze Facebookpagina. En dit is Boudewijn de Groot.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
5: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

De nieuwe single van Udo heet Jamina. En dit hier was nog een keertje zijn vorige. Als de wereld morgen eindigt. Zometeen een blik op het weer. Eerst nog even iets aan mijn moeder vragen. Dit is de groep Bloem uit de jaren 80.

0: Deze namiddag opklaringen 19 graden, lokaal een bui. Morgen brede opklaringen en zonnig 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm met lokaal 28 graden of meer.
1: Elke dag als een vriend aan huis.

Even een uitstapje op deze woensdagmiddag naar de Duitsstalige muziek met Olaf. En ja, waar zijn al die jaren naartoe, hè? Zin in een kopje koffie? Wel, je bent niet alleen. Hier zijn VOF de Kunst.

0: bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dat was Brian Ferry solo met Let's Stick Together. Ja, waarom solo? Wel, het begon bij Brian Ferry allemaal bij deze groep, bij Roxy Music. Hier zijn ze nog even, die Roxy Music, die groep waar Brian Ferry toen bij zong. Dit is More Than This.

En dat waren nog even Roxy Music op deze woensdagmiddag bij Familie Radio. We gaan op richting 2 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan. En later nog 2 uur lang koffietijd. Geniet ervan. Dit is nog Marco Borsato met dit rustig liedje.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vanmiddag. Het is 2:00.
1: De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanochtend mee. Een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. Een tweede groep actievoerders bezet nog wel het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. Mediaminister Sieltje van Achter wil dat de VRT een recente studie volledig openbaar maakt. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegen onder meer homoseksualiteit. Aanleiding de uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst achter. De VRT ontkent en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om conclusies uit te trekken. Het onderzoek naar een ex-presentator van Radio Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond, meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er zijn kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de marathon voorspelbaar is. Ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal. Onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Het akkoord loopt trouwens tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia zijn getroffen. 4 mensen raakten gewond. Er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. Tennis. Onze landgenote Sofia Koustalas staat in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Koustalas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of Chinese. Ook Reet Minne en David Goffin kunnen zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen 19 graden, lokaal nog een bui. Morgen brede opklaringen en zon bij 23 graden. Vrijdag en het weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden of meer worden.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Dit zijn namiddag opklaringen bij 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig 23 graden. Vrijdag en het weekend droog en zomers warm. Lokaal 28 graden of meer.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanochtend bezetten ze het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechter om hen daar weg te krijgen. Het leek er even op dat ze zelf zouden vertrekken, maar nu hebben de actievoerders zich vastgeketend aan het gebouw. 42 zijn al opgepakt, 1 politieagent raakte licht gewond. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Thaise overheid heeft beslist om het visumvrij reizen voor verblijven van 60 dagen in te perken tot 30 dagen. In 2024 werd de 60-dagen-regeling ingevoerd om het toerisme na de coronapandemie een boost te geven. Maar volgens de overheid wordt er te veel misbruik gemaakt van die regeling. En dus zegt Thailand dat een toerist nog 30 dagen kan blijven met een toeristenvisum. In Aalst is Wim Leerman, de algemeen directeur van de stad, ontslagen. En dat ontslag gaat onmiddellijk in. Waarom Aalst een algemeen directeur ontslaat is niet duidelijk en het stadsbestuur geeft er ook geen info over. Ondertussen heeft Leerman geschokt gereageerd op het ontslag, want hij zegt, ik weet niet wat ik verkeerd zou hebben gedaan. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting vandaag. Wisselend bewolkt met kans op een bui. 19 graden, morgen veel zon, 23 graden. Vrijdag in het weekend halen we plaatselijk 30 graden met veel zon.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij de Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek de Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via de Papaver Zeelen op Facebook.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit, een wereld van verhalen.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. Vandaag wisselen bewolkt met kans op een bui. 19 graden, morgen veel zon, 23 graden. Vrijdag in het weekend halen we plaatselijk 30 graden met veel zon.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: avond. Het is 6 uur.
1: Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een eind te maken aan de bezetting van het rectoraat. Dat was vanochtend begonnen en deed de boel escaleren. Twee agenten raakten licht gewond. In het rectoraat zitten geen betogers meer, maar in het UFO-gebouw wel. In Dilbeek, Vlaams-Brabant, is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was de vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen. Daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Demir in Brussel. Ze zijn niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De bonden vrezen voor gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun baan verliezen. De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. In het voetbal wordt Edouard Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. Geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond 13 keer op de hoofdtabel op Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie en als een prins, zei hij na zijn nederlaag. 10 jaar geleden haalde Goffin zijn beste resultaat op Roland Garros, de kwartfinales. Vanavond en vannacht klaart het op minima 11 graden. Morgen zonnig, na de middag stapelwolken, 23 graden. Vanaf vrijdag warm zomerweer, veel zon. Vrijdag mogelijk 28 graden, zaterdag mogelijk 30 en meer.
0: Dit is hem. Dit is hem. Families
2: Krachtplaats. Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.
0: Families Krachtplaats.
3: Wim Leijs met Viens danser.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruw bouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Welkom bij Moix Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moixdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 13 78 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moix Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Vanavond en vannacht klaart het op. Minima 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken, 23 graden. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag 28 graden. Zaterdag plaatselijk 30 graden of meer.
1: Familieradio. Het klinkt altijd weer.
2: Altijd.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt. Familieradio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij familieradio.

0: plaats klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: klinkt en het zwingt. Familieradio.
1: Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander. Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio.
1: Elke dag als een vriend aan huis.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Goedenavond Vlaanderen. Dit is Familie Radio.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het

ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.